de dikke cyaan uit mond verlamd. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die bier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit hotel De Goudfazan, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur met

Uit de mond verland. Ik dronk een vet met Klaas, ik dronk een vust met bier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was de bank. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burger!

0: Elk instinct, de baas, bezoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van alt bier. Dat zingt dan van burgerijen, een mannen van het jaar nul, vette burger klik, vette wiezen werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, aan wie burger is, is een nou wat.
1: Equinox. La radio découverte.
2: Who are you?
3: I'm the enchanting wizard of rhythm.
2: Why did you come here?
3: I came here to tell you about the rhythms of the universe.
2: Could you please tell me about them?

Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein tierlier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Dansen, lijf.

braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd.

от вас, за вас, за зад, за вас, ах, dat begrijpt u nooit. De nuttelozen van de nacht, ze nemen nog een laatste glas, vertellen nog een laatste grap, en dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht, de nuttelozen van de nacht. Kom, kom, kom huilen met mij, vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, vooruit, kom hier, nee, nee, blijf, blijf, kom, kom, kom huilen met mij, laat ons